0: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven.

0: Trattaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwd volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
7: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees up here.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de 2e dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon. Dansend op wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse.

0: hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: En nu terug naar de

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgepakt.

0: opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen... die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciaal.

speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Tot en met eind augustus kun je iedere zaterdag tussen 12 en 3 uur 's middags terecht in de Katharijnenkerk in Brielle om de zolders van de kerk te bekijken. De leden van het Briels Klokkenluidersgilde openen de deuren dan voor bezoekers en je kunt onder andere de grote klok en de speeltrommel van dichtbij bekijken. De toegang is gratis en meer informatie over deze activiteit vind je op brielsklokkenluidersgilde.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenissen hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste

0: de tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Koop.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18, 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
11: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze

0: ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde je meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken dat je alleen boek kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi couper of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen?

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei keert de Rokanje Classic Races weer terug rond het strand van de Tweede Slag in Rokanje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Motorrace Rokanje en vindt plaats op het nog enige stratencircuit zoals in de jaren 50 tot en met 70 werd gebruikt voor competitieraces. De Rokanje Classic Races vinden tussen 9:30 ochtends en 6:00 avonds plaats en meer informatie vind je op rokanjeclassics.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage.

0: serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
5: Regionisch op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Issewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
8: Link hier.
9: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
13: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het.
0: Link.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernissen tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonduren op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: Het ritme van de regio.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daarop tot 38 graden. Volgens Spaanse media.

0: jaar zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang en Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie.

0: glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenissen dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenissen. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Issewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
1: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link actueel.
1: Tot en met eind augustus kun je iedere zaterdag tussen 12 en 3 uur 's middags terecht in de Katharijnenkerk in Brielle om de zolders van de kerk te bekijken. De leden van het Briels Klokkenluidersgilde openen de deuren dan voor bezoekers en je kunt onder andere de grote klok en de speeltrommel van dichtbij bekijken. De toegang is gratis en meer informatie over deze activiteit vind je op brielsklokkenluidersgilde.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Kobe Hint.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van...

0: het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste 10 jaar beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld. De wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En

0: hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei keert de Rokanje Classic Races weer terug rond het strand van de Tweede Slag in Rokanje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Motorrace Rokanje en vindt plaats op het nog enige stratencircuit zoals in de jaren 50 tot en met 70 werd gebruikt voor competitieraces. De Rokanje Classic Races vinden tussen 9:30 ochtends en 18:00 avonds plaats en meer informatie vind je op rokanjeclassics.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo.

0: En die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Nissewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 30 mei openen bunkers uit het hele land de deuren tijdens Bunkerdag. Zo ook de Biebenbunker in Oostvoorne, waar je onder andere terecht kunt voor rondleidingen en de bijzondere verhalen over de bunkers in onze regio kunt horen. Voorzitter Barry van de Biebenbunker vertelde meer over wat bezoekers kunnen verwachten op 30 mei.
2: Nou ja, kijk, de bunker die verandert natuurlijk niet. Dat is sowieso alleen het dagprogramma, dat is weer wat veranderd. Wij proberen al altijd, zeker met dit soort evenementendagen, een bijzonder dagprogramma te maken. Nou, dat heeft met Bunkerdag onder andere te maken dat we met die reenactors gaan werken van de 8e Air Force. Dat zijn de jongens die eigenlijk Duitsland hebben gebombardeerd in de tijd van de oorlog, voornamelijk. Daar wordt alles tekst en uitleg gegeven van hoe die mensen in die vliegtuigen zaten, wat voor kleding ze aanhadden, wat voor onmenselijke tochten ze eigenlijk door de lucht met afweergeschut moesten maken. Dus dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld. En ja, de relatie met die bunker is daar natuurlijk van heel groot belang. Want ja, dat was eigenlijk het gedeelte van waaruit dit soort vluchten werden afgevangen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boek kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het cv-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi coupert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni de Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt, of iets wat te groot is, of wat je niet meer waar je op uitgekeken bent, gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over

0: Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten. Per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je

0: geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

We horen de Sugar Babes en Too Lost in You hier net op Link. Het is vrijdag, het is 22 mei en het weer, jongens en meisjes. Jij hebt het al gezien natuurlijk, het wordt prachtig vandaag. Zonnig en droog, temperatuur kan zomaar eens 26 graden worden op Voorneputten. Wind is matig, windkracht 3 en vannacht dan blijft het helder en dan koelt het af tot 15 graden. Nog steeds redelijk warm, toch? Ja, het is bijna zomer zou je zeggen. Hebben we zomerse muziek op de radio? We gaan eens even kijken. Emoticons komen voorbij. Emotions moet ik zeggen, met Best of My Love. Ik hoor straks ook Rihanna met Don't Stop the Music. En Britney Spears met Me Against the Music. Maar eerst deze van Level 42. Het is Hard Water, Rob Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 23 mei wordt een sportieve middag voor jong en oud georganiseerd bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan in Spijkenisse. Angela van bewonersvereniging De Samenwerking vertelde in het programma Link Lunch meer over wat de aankomende zaterdag allemaal gaat plaatsvinden.
2: We hebben Benny bijvoorbeeld uitgenodigd, die heeft een boksschool. Dus die gaat een programmaatje doen, promoten met boksen. We hebben sportschool Sheritedo, die doet jiu-jitsu. We hebben de sportschool van Misha, die gaat een demonstratie geven judo. We hebben Kimberly, KP dansschool. Even aerosport hebben we ook uitgenodigd. En die gaat iets met de pannenkooi doen. En we hebben een voetbalvereniging en die gaat een wedstrijdje voetballen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Emotions waren dat. Zei ik echt die emoticons net? Ik geloof het wel, hè? Een rare verspreking. Best of My Love hoor je. Daarvoor nog Somber en Homewrecker. En All Saints met Booty Call hoor je ook nog. Zometeen wordt het 9:30. Dan hoor je hier het regio-nieuws. Maar eerst Ed Sheeran.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
6: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de Gezusters van den Berg, naast

0: De voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeente Nissewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
5: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Kiss.
1: Prince was dat met Kiss op Link na het regionieuws van 9:30. Zometeen dan heb ik de muziek van Harry Styles. Jawel, Harry Styles, de man die vanavond gewoon weer te zien is in Amsterdam. En Santana komt eraan, maar eerst is het tijd voor koffie.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernissen tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonturen op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluitboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Santana en Rob Thomas met Smooth naar Harry Styles en American Girls. Daarvoor nog Rihanna en Don't Stop the Music hier op Link. Zometeen wordt het ook nog 10 uur hier. Ja, die kans is groot in ieder geval. En tot die tijd heb ik nog een paar leuke platen voor je. Van David Bowie, van Jordan Sparks en van Britney Spears. Me Against the Music. People in the crowd, grab a partner, take it down.
1: It's me against the music. It's just me and me, yeah.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen.

0: van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

Larkin, Father and Friend, hoor je op deze 22e mei. Speciale dag natuurlijk, je weet het. Er is altijd wel wat te doen op zo'n dag. Vandaag bijvoorbeeld is het de dag van de praktijkondersteuner. Het is de internationale dag van de biodiversiteit en het is ook Bitcoin Pizza Dag. Vraag je af, wat is nou eigenlijk Bitcoin Pizza Dag? Nou, het was jaren geleden dat er iemand met bitcoins, 10.000 bitcoins om precies te zijn, een pizza kocht. 10.000 bitcoins. Ja, dat is echt gigantisch veel geld waard momenteel. Maar hij deed dat toen, die man. En hij is er niet rijk van geworden, begreep ik ook. Ja, hij heeft helemaal niet zo heel veel gedaan met bitcoins, deze man. Maar in ieder geval, hij heeft er een bitcoin pizza mee gekocht. En wanneer was dat dan? Echt jaren geleden deed hij dat. Ik ben even kwijt wat nou precies het jaar was. Maar het was in ieder geval heel vroeg. Dat weet ik wel. Zometeen hoor je hier muziek van The Police en van The Average White Band. Nu Deep Blue Something. And Breakfast at Tiffany's.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Jefferson's Wild Band was dat en Pick Up the Pieces hier op Link. Ik heb opmerkelijk nieuws voor je uit de Verenigde Staten natuurlijk, waar anders. Het gaat om een rood bosje. Er was namelijk bij een dealer ergens in Kansas. Daar hadden ze zo'n pick-up truck, die is in Amerika heel veel rijden. Die hadden ze en die was verkocht. Ja, maar hij moest nog eventjes blijven staan, want er zat een nest in van een rood bosje. En dat betekent eigenlijk dat hij beschermd wordt vanwege de natuurbeschermingswet ook in de Verenigde Staten.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10%

0: Anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Nissewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

Calvin Harris was dat, samen met Dua Lipa en One Kiss op het geluid van Voor de Putten. Straks ook nog de Rembrandts en Alex Warren komt er ook aan. Verder kijk ik nog eventjes naar opmerkelijk nieuws uit de regio. Nou, dat hoor je zo meteen. Ja, sowieso natuurlijk. Ja, dat gisteren een raar ongeluk op de Rijksstraatweg in Helmondsluis. Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord. Een automobilist die raakte de macht over het stuur kwijt. Hoe dat nou precies kwam, weten we niet. Maar in ieder geval reed hij daardoor zomaar door een hek voor een woning aan die Rijksstraatweg. Raakte gelukkig niemand gewond, maar de schade aan het hek en aan het voertuig, die is groot. Dit is Pink en Family Forces.

0: Link Actueel.
1: Veron afdeling 42 in Nieuwenhoorn bestaat 50 jaar en dat werd zaterdag 16 mei gevierd met een open dag. De groep is een van de 63 afdelingen van de vereniging Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voorzitter Marjolein deelt in gesprek met Link meer informatie over de groep en het jubileum.
2: Kijk, de jeugd die zegt, ja, maar een telefoon. Ik tik een nummer in en ik bel naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is ook leuk. Alleen dit gaat via een mast met antennes en een draadje. En dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, noem maar op. En dan is het juist de kunst om aan de andere kant van de wereld contact te krijgen. Gewoon door een zender. En niet met je telefoon die van mast naar mast naar mast gaat. Nee, dit gaat rechtstreeks van de antennes vandaan. En het is gewoon ja, een soort sport. De een gaat hardlopen en wij doen dit.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Melweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met 2 bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

0: en het kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm, met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

In 1982 was dit een hele grote hit. Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. Je hoorde hem net op Blink. En er komt nog veel meer leuke muziek aan. AOMC met How Bizarre, The Prince met Purple Rain en Don Henley met The Boys of Summer. Je hoort ze straks. Eerst heb ik deze van Natasha Bedingfield nog voor je met These Words.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's.

0: Dat is Link, dat is Link.
1: Lost Frequencies, Zonderling en Calvin Jones maakten samen een plaat. Die heette Love to Go en die hoorde je net. Daarvoor nog OMC met How Bizarre. En daarvoor Max en Andy Grammer met The Thing I Love hier op Link. Wat draaien wij toch een lekkere platen. Ja, even kijken. Het is 22 mei. Dan zijn er ook mensen jarig. Mensen die we mogen feliciteren staan op mijn lijstje hier. En wie zijn dat dan? Nou, ik zie hier bijvoorbeeld dat Novak Djokovic jarig is. De tennisspeler. Die wordt vandaag 39. We feliciteren Alex Klaassen, de Nederlandse cabaretier. Die wordt vandaag 50. Naomi Campbell, het topmodel, wordt vandaag 56. We feliciteren Morrissey, de Britse zanger, die wordt 67. En Danny Christian is ook jarig. Dat is een slagerzanger, die wordt 70 vandaag. Johan Verminnen, dat is een Belgische zanger, die wordt 75. En we feliciteren vandaag ook, nou ja, misschien jou wel. Dat zou zomaar kunnen. Van harte, maak er een mooie dag van. En ik draai een plaat voor je. Dat vind je vast leuk. Donna Summer. En

0: Want geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Goedkope poetspullen.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeente Nissewaard, Maas Delta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link meer.
12: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
8: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: En nu terug naar de...

0: Anouk en Girl hoorde je net hier op Link. Precies daar. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Het is per slotverrekening ondertussen alweer 22 mei en het is 11:30 geweest. Ja, dan is er nieuws. Zo is er bijvoorbeeld nieuws over prinses Amalia. Want die heeft opnieuw te maken met dreigingen of aan haar adres. Ja, echt doodsbedreigingen weer. En in een persgesprek zegt de kroonprinses dat ze het eigenlijk wel een beetje zielig vindt dat ze daar op haar 22e al zo gewoon over kan praten.
1: Link.
0: Vinden wij ook. En we leven met haar mee. Dan Francis van Broekhuizen, die dacht mee te werken aan een Amerikaanse podcast, maar belandde ongemerkt in een slimme oplichtingstruc. Ze werd helemaal ingepakt met professionele mails. En het was bijna niet van echt te onderscheiden allemaal. En is ze nou echt opgelicht? Heeft ze geld moeten afstaan? Ze heeft in ieder geval aangifte gedaan van internetfraude. Maar ze heeft niet zo heel veel verloren, zegt ze.
1: Link.
0: Dan is er nieuws over Victor Verhulst. Die doet het allemaal wat rustiger aan. Hij heeft alcohol volledig afgezworen en heeft zich nog niet eerder zo fit gevoeld, zegt hij zelf. Het nieuwe leven bevalt hem wel. Hij zegt, ik werd wakker en voelde me niet fris. En toen werd het tijd om toch wat minder te gaan drinken.
1: Link.
0: Zo, dat was het nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Prince en Purple Rain. I never meant to call you.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernissen tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonduren op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

We gingen terug naar 1985 met Don Henley en The Boys of Summer. Daarvoor nog Suzanne Freek met Halverwege. En Prince met Purple Rain, over weer gesproken. Het weer de komende tijd. Ja, het wordt geleidelijk steeds zonniger. Het blijft ook droog op voor de putten. Overdag wordt het zomaar 25 graden de komende tijd. En 's nachts een graad of 14. Het is gewoon lekker weer eigenlijk. Nou ja, prachtige dagen liggen er in het verschiet. En zeker dit hele Pinksterweekend ziet er allemaal prachtig uit. Even kijken, was dat het? Ja, dat was het. Oh ja, wacht, ik heb nog één dingetje natuurlijk. Zo vlak na het nieuws van 12 uur, dan breekt de Link Lunch aan. En in de Link Lunch word je bijgepraat over van alles en nog wat. Onder andere over de club Actief in Nissewaard. Hoe dat allemaal gaat en wat het betekent, dat hoor je straks. Maar eerst Anastasia, Not That Kind nog, vlak voor het nieuws van 12 uur. En Destiny's Child met No No No. En Eros Ramazzotti en Anastasia. Hoor je nu, maar daar belongs to you. Tot volgende week. Oh ja. Yeah.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten zien enige weging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur, Link.

Je hoorde de Bee Gees en Jive Talking hier bij Link Lunch. Het is tijd voor de laatste van deze week alweer. Want ja, het is alweer vrijdag. De tijd vliegt deze week. Maar we hebben vandaag weer allerlei gasten in de uitzending zoals altijd. En zangeres Eleven die komt langs in de studio met nieuwe muziek. We bellen met Carolien over Welkom bij de Club in Nissewaard. En Alex die komt of langs of aan de telefoon. Dat is bij Alex altijd eventjes de vraag wat hij doet. Dus het wordt een leuke verrassing. Maar om het natuurlijk te hebben over een nieuwe uitzending van Sport op Voorneputten. Want morgenmiddag is het natuurlijk weer tijd om te voetballen en alle andere sporten te belichten in Sport op Voorneputten. Dus die komt ook nog eventjes langs voor een vooruitblik. En we gaan natuurlijk ook nog in de agenda kijken wat gebeurt er allemaal op Voorneputten. En we draaien natuurlijk de beste muziek, waaronder deze van Another en 45 Ultra. Dit is Talk to You.

0: blijft toch wel een lekker nummer. Another 45 Ultra met Talk To You hoorde hier bij Link Lunch. En we hebben iemand in de studio zitten. En die is al regelmatig in de afgelopen jaren hier aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Want nog altijd timmert ze flink aan de muzikale weg. En heeft ze afgelopen tijd twee nieuwe singles uitgebracht. Ja, genoeg reden om eventjes bij te praten. Zangeres Eleven, welkom in de studio.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Ja, dit is een vertrouwde plek voor jou inmiddels. We hadden het er net al over. Hoe lang kom jij hier al over de vloer?
1: Ja, iets van 10 jaar.
0: Ja, nou ja, dat is
1: snel.
0: Ja, tijd gaat snel. Maar in die 10 jaar echt ook wel heel veel aan met muziek gedaan en heel veel dingen uitgebracht.
1: Ja, heel veel muziek uitgebracht. Lekker shows gepakt. Dus ja, lekker bezig geweest.
0: En hoe is dat ooit allemaal voor jou begonnen? Dat je de muzikale wereld inging en dacht, nou, dit is iets wat ik tof vind en hier ga ik iets mee doen.
1: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek. Maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van, nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Want ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen.

0: konden met muziek opnemen en met shows.
1: Ja, en doe je alles helemaal nog in je eentje? Of heb je inmiddels een team om je heen die je helpt met dingen? Of
0: nee,
1: hoe zit
0: eigenlijk
1: dat?
0: Alles alleen. Ik doe tegenwoordig ook mijn eigen mix. Dus,
1: dus je produceert ook echt alles zelf?
0: Nou, niet de muziek, maar wel echt de opnames en de stembewerking. Dat doe ik ook wel allemaal zelf. Dus
1: ja.
0: Lekker veel aan het leren.
1: Wat zijn een beetje de hoogtepunten tot nu toe? Dat je zegt, nou, als ik terugkijk op mijn carrière, dan zijn dit de dingen die er wel echt uitspringen.
0: Ja, ik heb laatst een leuke theatershow gedaan voor... hoe heet het ook alweer? De toeslagenschandaal.
1: Mm-hmm.
0: Dus het was wel heel erg mooi. Dat vond ik wel een mooi hoogtepunt om daar een bijdrage aan te leveren. En ik denk ook wel, ja, Spijkenisse Festival en De Doelen. Dat zijn toch wel mooie podiums waar ik heb mogen staan.
1: Ja, want daar heb je ook een release van een single of EP heb je daar gedaan in De Doelen?
0: Nee, ik heb wel een EP-release gehad van Hartje Doet Pijn. En dat was hier in Spijkenisse bij de jongens van.
1: Oh, tof. Ja, dus inderdaad op dat soort momenten, ja, dan ben je toch lekker bezig met het maken van muziek.
0: Ja.
1: Ja, en dat blijft nog steeds, dus echt wel na al die jaren nog steeds wel een passie voor je.
0: Ja.
1: Wat probeer je aan mensen mee te geven in je eigen nummers? We gaan natuurlijk zo meteen over de twee singles hebben. Maar wat is de boodschap die je vooral in je muziek wil meegeven aan mensen?
0: Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. En vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Zijn er bepaalde genres of waar je dat aan kan koppelen? Of ben je echt iemand die experimenteert en zegt, nou, ik wil alles maken en alles wat in me opkomt, doe ik?
0: Nou, ik heb heel veel geëxperimenteerd met verschillende genres. En Eleven is nu een beetje blijven hangen bij pop. En ik ben sinds denk ik nu 2 maanden ook bezig op Nevelen. En daar wil ik echt wat meer urban, afro en een beetje trap-achtige dingen naar buiten brengen. Want ik merkte toch wel dat ik dacht, ja, het is leuk pop, maar ik voel gewoon dat ik nog een andere kant heb. En die wil ik eigenlijk ook gewoon uiten.
1: Dus. Wil je ook een beetje richting samenwerking bijvoorbeeld met andere talenten hier uit de regio?
0: Daar zeg ik zeker geen nee tegen, mocht het zich voordoen.
1: Tof, tof. Ja, je gaat zo meteen een single live doen. Kun je vertellen welke het is en wat het verhaal erachter is?
0: Dat is het liedje Winnaar. Dat heb ik geschreven nadat ik eigenlijk maar voor de zoveelste keer weer een verliezer voelde. Ja, dus is wel een persoonlijk verhaal. En ik heb wel best wel veel verlies moeten meemaken in mijn leven. En dat ik op een gegeven moment dacht van jeetje, waar zit nou die winnaar in mij? Nou heb ik ook vaak genoeg dingen gewonnen hoor. Dus het is zeker niet dat ik dat nooit heb ervaren. Maar op dat moment dat ik het schreef, voelde ik zoveel... emoties daarover. En toen dacht ik, ja, ik moet dat even eruit.
1: Even op papier zetten en innemen.
0: Papier zetten, inderdaad.
1: Ja.
0: En ik hoop gewoon dat... Althans, ik verwacht eigenlijk wel dat er mensen zijn die zich ook wel vaak zo hebben gevoeld. En die zich daardoor gewoon niet kunnen vinden.
1: Zullen we hem live gaan doen?
0: Gaan we doen. Leuk.
1: Dan gaan we inderdaad het geluid en het podium aan jou geven. En dan is dit live 11 met Winnaar hier op Link.

0: applausje. Ik ga toch een applausje geven.
1: Dankjewel.
0: Ja, luister, dit was live. Dit is echt bizar inderdaad. Wat tof. Wat een goed nummer.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan zo meteen natuurlijk nog eventjes verder praten. Maar we laten eventjes de stembanden eventjes bijkomen. Dus dit is Maroon 5 met This Love.

0: We zo meteen natuurlijk ja, belichten. En ja, ik vraag me altijd af, als je dan nieuwe muziek aan het maken bent, ben je iemand die ja, nummers snel op papier heeft staan? Ben je iemand die 40 versies maakt en altijd de puntjes op de i wil hebben?
1: Het is bij mij heel simpel eigenlijk. Ik heb meestal hoor ik een beat en dan neem ik twee lijnen op en dan doe ik een beetje neurien en dan mompel ik wat. En dan ga ik in die twee lijnen zit mijn liedje en dan schrijf ik die op en dan heb ik hem.
0: Ja, is het bijvoorbeeld ook dan, want dat hoor ik ook wel eens in verhalen, dat dan artiesten dan neurien, dat dan doorsturen naar bekenden en zeggen, voel je dit zeg maar qua ritme en qua iets? Of ben je gewoon echt helemaal met jezelf bezig? En...
1: Ja, ik doe dat echt zelf en ik heb wel eens dat ik als mijn liedje klaar is, dat ik het dan aan mijn vriend laat horen. En soms doe ik het nog wel eens doorsturen naar anderen van, joh, wat vind je er dan van? Maar ja... Weet je, aan het einde van de dag moet ik het leuk vinden. En moet ik erachter staan, dat is het belangrijkste voor mij.
0: Dus dat je echt je eigen stijl waar je zelf achter staat gewoon kan ontwikkelen. Ja. Heb je wel bepaalde inspiratiebronnen dat je zegt van, nou, die artiesten vind ik tof, daar op basis daarvan maak ik muziek?
1: Nou, eigenlijk mijn grootste inspiratiebron is altijd Bob Marley. Omdat hij gewoon mensen samenbrengt. En ja, dat vond ik zo mooi. Vanuit daaruit ben ik ook eigenlijk muziek gaan maken.
0: Ja.
1: Dus dat mensen samenbrengen en emoties delen. En ja, ook plezier maken.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk de manier waarop je dan inderdaad ook muziek naar je luisteraars van je nummers toe wil brengen. Juist dat samenbrengen en het verbindende factor, zeg maar.
1: Ja, zeker het samenbrengen, maar ook vooral, ik denk bij mij wel vooral gewoon echt de emoties.
0: Ja.
1: Ja, die vind ik wel echt belangrijk. Ik zal niet zomaar, als Eleven zal ik niet zomaar een liedje maken waar geen bepaalde vorm van diepgang in zit.
0: Nee.
1: Nee, daar heb ik dan Nevelen voor.
0: Ja, precies. Dus dat onderscheidt zich ook inderdaad. Ja. Zijn er voor de komende jaren, heb je nog bepaalde doelen dat je zegt, nou, ik wil een album uitbrengen, ik wil ergens een optreden doen. Heb je bepaalde dingen dat je zegt, nou, dat is wel een stip aan de horizon bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb wel dat ik me aan het kijken ben of ik even een live show kan gaan doen. Of dat het een livestream wordt, daar ben ik nog even naar aan het kijken. Dus dat is een leuk vooruitzicht. En voor de rest gewoon wat theaterdingetjes en... Ik wil ook kijken of ik nog wat kan doen uiteindelijk met stembevrijding. Eventueel voor andere artiesten. Dus ja, ik ben vooral lekker bezig. En het is ook een beetje wat er op me afkomt natuurlijk. En voor de rest blijf ik gewoon heel veel muziek uitbrengen. En gewoon bouwen aan de luisteraars.
0: Ja, je hebt ook pas geleden, of tenminste een jaar, twee jaar geleden aan een tv-programma meegedaan. Is bijvoorbeeld een programma als The Voice, zou dat iets voor jou zijn? Of vind je dat dan...
1: Ik heb toevallig laatst weer twee uitnodigingen gehad, maar die heb ik afgeslagen.
0: Ja?
1: Ja, omdat ik dacht, ja, weet je, als ik dan kijk wat ik in het verleden mee behaald heb, heb ik nou niet het idee dat het heel veel toegevoegde waarde heeft gehad. En ik dacht, ja, ik blijf gewoon lekker doen waar ik mee bezig ben. En dan besteed ik liever die tijd, besteed ik gewoon liever aan mijn eigen muziek maken en dat online delen. Ik merk dat ik daardoor gewoon luisteraars erbij krijg. Dus dat vind ik dan ja, meer prioriteit hebben.
0: We gaan zo meteen natuurlijk het tweede nummer nog draaien. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Ja, liefde.
0: Ja.
1: Het is gewoon een liefdesverhaal. Ja, ja. Gewoon lekkere zomers liefdesverhaal.
0: Ja, nou ja, met deze temperaturen helemaal top toch? Ja. Om inderdaad te draaien. Als mensen jou willen volgen met alles wat je doet, waar ben je allemaal actief?
1: Ik ben actief op TikTok, op Instagram en op YouTube eigenlijk. Je kan me vinden onder Elfje 11. Of Elfje Nevelen op alle platformen.
0: Kijk, en als je ja, als afsluiter, wat staat er allemaal nog een beetje op het programma de komende tijd? Wat ga je allemaal doen?
1: Nou, binnenkort weer dan een theatershow. En ja, als het goed is, over 3-4 weken gewoon weer twee nieuwe tracks.
0: Kijk, dus lekker veel muziek aan het maken. Ja, tof. Nou, we gaan hem draaien inderdaad, de tweede single. En ja, dankjewel dat je langs wilde komen in de studio. En ja, zoals gezegd, hou ons op de hoogte. Maar ik denk dat het wel goed komt,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Dankjewel.

Maroon 5 en This Love worden hier bij Link. En we hebben nog steeds zangeres 11 hier in de studio. Ja, ik ben nog steeds een beetje onder de indruk van de live performance net. Ja, super tof nummer. Je hebt er nog eentje uit, die gaan

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De zus van vroeg.
8: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg.

0: Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maas Delta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen, tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Issewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek.

0: De zomerse klanken van Alvaro Soler. Je hoort de La Cintura hier bij Link Lunch. En traditiegetrouw gaan we eventjes in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda is onder andere op zaterdag 30 mei iets te vinden. Want dan wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur tot 3 uur middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer andere leuke spullen. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. En je vindt het dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal. En dan op diezelfde dag, ja, je hoort het eerder deze week al, is het Bunkerdag. En op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. En ook in onze regio zijn er diverse bunkers te bezoeken. Waaronder in Hellevoetsluis, Oostvoorne en ook in Hoek van Holland kun je daar terecht. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van alle locaties. En kun je ook een programmaboekje downloaden, zodat je helemaal op de hoogte bent als je op pad gaat. Heb je zelf nog een activiteit die je aan onze agenda toe wil voegen? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl of bel ons 0181 2010 20. Zometeen Emily Sandé, maar eerst Farrakhan. Jolene hoor je bij Link Lunch.

programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Emily Sandé en Next to Me hoorde hier bij Link Lunch. Van 1 tot en met 14 juni wordt in Issewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. We willen hier natuurlijk veel meer over weten en daarom hangt Carolien nu aan de lijn. Goedemiddag, Carolien.
1: Goedemiddag.
0: Kun je wat meer vertellen over wat Welkom op de Club precies inhoudt en wat er allemaal gaat gebeuren in de week van 1 tot en met 14 juni?
1: Ja, zeker. Welkom Club is een initiatief om inwoners naar uit te

0: gemeentenissen waar kennis laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is.
1: Oké, en hoe is het idee ontstaan om Welkom op de Club te organiseren?
0: Dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen, zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Club Week, want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Is dat ook wat jullie als gemeente eigenlijk willen bereiken met het initiatief? Om juist dan inderdaad te laten zien wat er allemaal is en wat je voor vrijwilligerswerk bijvoorbeeld kan doen?
0: Ja, zeker. Dat is echt wel wat we daarmee willen bereiken.
1: Ja, je kunt onder andere natuurlijk dus inderdaad ook erachter komen of vrijwilligerswerk dan iets voor je is. Merken jullie dat de clubs en verenigingen is waar het ook echt moeite hebben om nieuwe vrijwilligers te vinden? Of is het alleen maar het aanbod laten zien?
0: Soms is het wel lastig om vrijwilligers te vinden, inderdaad. Van een aantal verenigingen weten we ook dat het echt vaak om dezelfde mensen draait. En dat ze graag dat ze eigenlijk graag nieuwe vrijwilligers zouden willen zien. En het hoeft ook zeker niet iets te zijn waarbij je dan bijvoorbeeld gelijk heel veel uren in de week mee kwijt bent. Maar soms zijn het echt gewoon de kleine dingetjes waar ze al mee geholpen zouden kunnen zijn.
1: Ja, mooi. En heb je ook mooie voorbeelden van clubs en verenigingen die meedoen aan Welkom op de Club en dus echt het bezoeken waard zijn?
0: Ja, zeker. We hebben echt, het is te veel om op te noemen, want we doen echt heel veel verenigingen mee. En er doen er vaak ook meerdere verenigingen met dezelfde sporten mee. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een gospelkoor wat heet het, dat ook heel erg leuk is om natuurlijk een keer kennis te gaan maken. Of cheerleading is natuurlijk ook iets wat hartstikke leuk is. Maar zo hebben we ook judo en aikido, dansen, twirl doet mee, roeivereniging, korfbal. Het is echt, het zijn allemaal hartstikke leuke dingen om eens een keer te gaan kijken.
1: En als mensen meer informatie willen over Welkom op de Club, waar kunnen ze precies terecht?
0: Thuis in nissewaard.nl/welkom-op-de-club. En daar staat ook een overzicht op welke dagen en welke tijden dan het aanbod is. En dan mensen gewoon contact met de club opnemen. En daar kunnen ze dan gratis een keertje kennis komen maken.
1: Ja, super. Caroline, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen om het toe te lichten. En alvast veel succes ook van 1 tot en met 14 juni.
0: Ja, graag gedaan en dankjewel.
1: Dankjewel, fijn weekend alvast.
0: Fijn weekend.
1: Hoi.

0: Kevin DeGraw en Best I Ever Had hoor hier bij Link Lunch. De klok loopt al bijna weer richting 1 uur. Maar dat betekent dat we vooruit gaan blikken. En dat doen we traditiegetrouw iedere vrijdag met Alex. Alex is in de studio. Goedemiddag, Alex.
1: Goedemiddag weer.
0: Sport op Voor de Putten. Morgen weer een vol programma met onder andere... Ja, het had een kraken kunnen zijn, maar eigenlijk is die kraken al een soort van beslist in de vorm van RVVH Spijkenisse.
1: Ja, nou ja, er is geen kraken meer, nee. Dat klopt. Voor afgelopen zaterdag won RVVH in Nieuwenhoren, waardoor Nieuwenhoren niet meer bij Spijkenisse kon komen en zelf hadden ze gewonnen afgelopen zaterdag. Dat betekende dat ze niet meer in te halen waren en na een aantal seizoenen Spijkenisse weer naar de vierde divisie mag. Dat betekent voor ons een kortere zomerstop, want die vierde divisie gaat al eind augustus van start.
0: Kijk.
1: Dus dan moeten we er ook weer zijn. Ja. En dan gaan de andere ploegen nog eerste drie rondjes in het bekertoernooi voordat ergens 20 september de competitie start. Maar ja, uiteraard zijn we daarbij. En ja, hebben zij volgend jaar misschien wel samen met Nieuwenhoren altijd het mooie dat ze altijd in Sport op Voor de Putten zijn. Want als je landelijk en divisie speelt, dan heb je recht om elke week in de uitzending.
0: Groot gelijk, want jij bent afgelopen week ook bij VV Spijkenisse geweest als verslaggever. Hoe was dat op het moment dat ze op dat veld te horen gekregen van joh, jullie zijn kampioen?
1: Ja, nou, ik ging eigenlijk bij de start van de extra tijd richting het veld. Doe ik over het algemeen altijd ook wel. Alleen, nu was daar ook gelijk het contact met Peter Wubbe. En het eerste wat hij zei, sta jij rechtstreeks in verbinding met Nieuwenhoren? Ja, dan mag jij mee het veld op zo.
0: Kijk.
1: En ja, het gekke is dat iemand zat daar met een telefoon al en die hoorde dat er gescoord zou zijn in de 89ste minuut door RVVH. Dus het stond 0-0. Ook dat was voldoende voor Spijkenisse toen zeg maar dat kampioenschap al gelijk te hebben. En toen vroeg ik aan de studio of ze konden bevestigen, omdat onze verslaggever op dat moment ook bij de collega's van RTV Ridderkerk was. Of ze konden bevestigen dat het was gebeurd. En ze hoorden mij alleen die vraag stellen en ze begonnen te juichen. Ze werden gek. En toen zei ik, jongens, het is nog niet zeker en het is nog niet klaar. En toen gingen ze ook nog eens ruim 7 minuten door. Dus dat hun waren al aan het feest vieren. En ik had een huilende Peter Wubbe aan mijn schouder.
0: Kijk, dat maak je ook niet elke week mee. Dus, maar...
1: hij is 13 jaar trainer geweest. Het is de eerste keer dat ik iets van een dusdanige emotie heb gezien bij hem. Dus dat heb ik hem ook verteld en gevraagd waar dat aan lag.
0: Mooi. Ja, en waar gaan jullie morgen allemaal naartoe met Sport op Voor de Putten? Want er zijn nog genoeg wedstrijden natuurlijk waar het nog wel ergens om gaat.
1: Ja, toch bij RVVH Spijkenisse. En waarom dan, zul je je afvragen? Nou, die plek 2 is zo ontzettend belangrijk. Want IFC, die kan tweede worden. Dat kan Nieuwenhoren heel goed worden, want die staan op dit moment op de tweede plaats. En dat zou ook nog kunnen gebeuren voor RVVH. Want RVVH kan dan winnen van Spijkenisse. En als Nieuwenhoorn verliest bij Nieuw-Lekkerland of gelijkspeelt, dan kunnen ze er overheen. Dus die twee wedstrijden zijn van enorm belang. Wel natuurlijk wat minder Spijkenisse dan dat we in eerste instantie zouden doen in dit geval. Omdat het voor hun eigenlijk al gewoon duidelijk is. Het is meer voor de tegenstander in dit geval, die van belang is voor Nieuwenhoorn.

0: we erbij zijn. En dus gaan we daar Arthur van Houten natuurlijk over spreken. En we gaan ook naar Nieuwenhoorn toe. We zitten morgen volop in uitwedstrijden. Nieuw Lekkerland is de tegenstander. En omdat GHVV 13 al uitgevoetbald is, dat moet ze na competitie gaan spelen volgende week om promotie naar de derde klasse af te dwingen. Maar die competitie heeft maar 12 ploegen. Hebben we een verslaggever die normaal altijd alles van GHVV doet, maar ook nog eens een keer in de buurt woont bij Nieuw Lekkerland, gevraagd om naar Nieuwenhoorn te gaan. En die doet dat heel graag, René Reek. Dus morgen hebben we René Reek die vreemd gaat, maar ons wel daardoor op de hoogte kan houden van die ontmoeting van Nieuwenhoorn.
1: En zelf ga je ook wat ziek in het schema staan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Want de kampioen in 2D moet nog bekendgemaakt worden. Vier ploegen doen daar nog de ronde door. In de laatste competitieronde die morgen dus op het programma staat. De allerbeste papieren heeft FC Binnenmaas uit de Hoekse Waard. Die hebben een puntvoorsprong op de ploeg die vorige week bij Brielen nog wist winnen. Spartaan 20. En dan volgen weer op één punt zowel Brielen als Zuidland. Maar het doelsaldo van Brielen is 1 doelpunt beter dan Zuidland. En omdat Spartaan 20 vorige week de periodetitel haalde en de kampioen ook al een periodetitel heeft, Binnenmaas, wordt die vergeven aan de beste ploeg die daaronder staat. Ja, en als dat op dit moment is dat dan Brielen, die de beste papieren heeft. Die spelen een uitwedstrijd bij Neptunus Schiebroek. Die zijn zo goed als uitgespeeld, dus daar gaat niks meer om. Dus ik toog morgen naar 110 morgen in Hilgersberg, waar Neptunus Schiebroek speelt en tegen Brielen gaat voetballen. Onze clubman van Zuidland, Hans Saarloos, die gaat thuis op Groot-Nibbeland naar de ontmoeting met Sparta kijken. Die spelen echt werkelijk nergens meer om. Die zijn veilig. Dus Zuidland wist ook die wedstrijd eerder al met wat grotere cijfers te winnen. En ja, er hoeft dus maar 2 doelpunten extra te zijn. En ze staan voor op Brielen. Dat het misschien wat lastig greep bij Neptunus Schiebroek. Dus ook daar zijn we bij. En in 3G is het ook gigaspannend. Zowel voor OVV als Sportclub Botlek. Sportclub Botlek dat leek te gaan winnen. Ze kwam voor met 1-3 van de week. En verloor uiteindelijk nog met 4-3 de uitwedstrijd. Waardoor ze nog 1 puntje nodig hebben om zich veilig te stellen. Want ze hebben 3 punten voorsprong op OVV. En OVV dat speelt bij CWO. Dat kan morgen kampioen worden. Nou, dan weet je wel dat hij die wedstrijd niet laat schieten.
2: Nee.
0: Ja, en dat zou betekenen dat de OVV na competitie tegen degradatie naar de vierde klasse moet gaan spelen. Hebben een heel jaar vol met blessures gehad. En Botlek is het eerste jaar, die zijn gepromoveerd. Dus knap dat ze met een puntje zich dan kunnen waarborgen. Maar bovenin die ploegen, die hebben ook allemaal een periodetitel. En in die laatste periode heeft Botlek zich vanuit onderen naar boven gevochten. Dus stel nou dat ze winnen morgen van Roon, dat al gedegradeerd is. Dan is het ook nog eens zo dat als een andere ploeg die er nog net tussen staat ook een wat minder resultaat is, dat ze ook nog eens een keer kunnen gaan spelen om promotie naar de tweede klasse.
2: Wow.
0: Omdat ze toch nog bij winst hebben ze zich gehandhaafd.
2: Ja.
0: En bij een gelijkspel ook. Maar dan er zit maar een puntje tussen. Dus ook dat is belangrijk. En voor Roon is het weer heel bijzonder, de wedstrijd. Het is de allerlaatste wedstrijd die ze gaan spelen in de geschiedenis van de club.
2: Oh.
0: Want samen met WCR gaan ze volgend jaar samen tot SV Roon, om precies te zijn. Dus het lijkt wel een beetje op hetzelfde. En beide ploegen, dat is heel triest in het laatste jaar dat ze als club daar waren, zijn ook nog eens een keer gedegradeerd.
2: Oh.
0: Dus, ja. Die willen natuurlijk met opgeheven hoofd de derde klasse verlaten om volgend jaar het avontuur volledig met een nieuwe club, twee verenigingen samen, twee buren gaan samen, zeg maar, zoals je hier Botlek en SCO in Spijkenisse hebt. Met een nieuwe club en dan in de vierde klasse. En dan hebben we ook nog nieuws over de Ele Rally. Wat is dat nou weer, zul je je afvragen? We weten dat onze collega ook Jan Gersen, maar ook een andere coureur uit de regio Voorne-Putten, Fabian Kamermans, aan rallies rijden. En volgende week is die belangrijke rally, is dan in ieder geval die verreden wordt, volgens mij in Brabant ergens, of in het oosten van het land. In ieder geval. En daar komen ze na 16:30 over praten, omdat er voor 16:30 geen tijd voor is dit keer,
2: nee,
0: om gasten te ontvangen. En we ook geen uitloop hebben morgen, want we zijn er morgen gewoon tot 17:00. En dan gaan we ons daarna richten op de nacompetitie die moet gaan spelen. Aanstaande woensdag gaat Nieuwenhoorn, als ze het redden, al de eerste uitwedstrijd spelen. En dan de thuiswedstrijd zaterdag. Zij moeten een dubbel.

0: Programma afwerken. Alle andere klassen, dan is het gewoon, heb je verloren, dan ben je uitgeschakeld. Dan ben je al op volgende week of die week daarna klaar. En mocht het dan zo zijn dat tijdens die wedstrijden, want die worden meestal om 2:30 afgewerkt, ligt een beetje aan je tegenstander ook. Of je uit- of thuisvoetbalt. Zo zijn dat er verlengd moet worden, want dat is in de na-competitie. Of de strafschoppen, ja, dan verlengen wij onze uitzending ook. En dan gaan we vanaf volgende week een paar weken door tot 6:00. Maar mocht het niet nodig zijn, dan stoppen we ook gewoon om 5:00.
1: Tot 5:00. Nou ja, morgen in ieder geval een hele leuke uitzending weer van Sport op Voorneputten. Alex, veel plezier ook bij het verslag weer doen. En dankjewel dat je aan wilde schuiven. En wat dat betreft zit ook Link Lunch er voor vandaag op. Maar volgende week zijn we weer terug met diverse gasten in de studio en aan de telefoon. En hou me vooral hier, want ook vanavond natuurlijk weer Extended Dance hier onder andere op de radio. Dus lekker weer het weekend dansend beginnen. Dus hou me hier en ik spreek je volgende week weer. Tot volgende week.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Hey, kruidenkoker.
11: Ja, wat nou weer?
10: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
11: Nee, nog niet.
10: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
11: Oh ja, joh.
10: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
11: Nou, dat heb je goed gedaan.
10: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
11: Zeker.
10: Ja toch, niet dan? Echt wel.
12: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvang...

0: locatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk als je zelf niet in de zorg werkt. Kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet. Of je hebt misschien een keer een kleine ingreep. Maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen. En vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeuken en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Guiers, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaats bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vanavond.

0: koelt het af naar 12 graden.
1: Blink reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indie Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

eerste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten...

0: die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is er nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.

0: vakantie.
1: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven.

0: Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, dat vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja. En het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer

0: dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
6: Regio Nieuws op link.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze veel normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het cv-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi coupert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nou, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dickie Dick en de taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar, daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon. Niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om

0: oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuwe

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
8: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaat bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirene

0: netwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Nissewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hoveniers.
8: Tuinaanleg.nl.
10: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinke.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo.

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet dan? Echt wel.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale

0: www.tuinaanleg.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
7: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaats bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maas Delta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
11: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
12: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete

0: Complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 8 uur. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty.

0: Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder glijding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf,
11: Mr. Legendary.

0: Dennissenbob.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoet Sluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Sellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoet Sluis.
2: Check sundays.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub Café Nieuwe Vesten in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Zwaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en kokend heet.

0: Theater De Stoep is bij Knisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
1: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse.

0: de genres muziek. En ja, en ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegen...

0: tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten, waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rijd je auto

0: niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
4: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaats bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeente Nissewaard, Maas Delta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog.
11: Link reclame.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio om de

Geleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huisspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde je meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boek kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van veel normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi coupert of een mooie blouse. En maar een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen waar we eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni de Prentenboekstart Festival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt, of iets wat te groot is, of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent, gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen.

0: Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hé, Kreutse Keuker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans.

0: goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidskamer Spijkenisse. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaats bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeenten Issewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slecht energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Issewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief.

0: Ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Kamer. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis is gistermiddag een auto door een hek voor een woning gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur na vertrek van de laad- en losplaats bij het Evertsenplein. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het hek en het voertuig was aanzienlijk. Vorige maand eindigde een ongeval op dezelfde weg in een schuur. Tijdens talkshow Spijkers in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse dook dinsdag een historisch raam op. Het raam, afkomstig uit de voormalige winkel van de gezusters van den Berg, naast de voormalige slagerij van de Joodse familie Levi aan de Voorstraat, belandde bij verbouwingswerkzaamheden in een bouwbak. Het raam bleef grotendeels heel en is geschonken aan Stichting Oudheidkamer Spijkenisse. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen.

0: Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere verkoopprijs. Vorig jaar gold het nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Nissewaard 243 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 4,3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. In Spijkenisse is dinsdag de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk Molenwei in het centrum. Gemeente Nissewaard, Maasdelta Groep en Dura Vermeer bouwen samen 125 duurzame huurwoningen op de plek waar 112 verouderde woningen stonden, met een slechte energielabel en hoog energieverbruik. De nieuwe woningen in de wijk bij de molen krijgen een goed energielabel. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer.
3: Reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt daar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.
5: Transmission begins.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Now it's time to shut up and dance. This is the sound of the underground.
8: Live from our house to your house. Ladies and gentlemen, this is Extended Dance.

bezoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website.

0: mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen er bij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Welcome back.
5: Dance your ass off.
6: I'm 60 minutes of commercial-free danceable beats.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van voor.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verderop en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: twee minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit